0: Dit is Urgent FM.
1: 3 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Urgent FM.
3: Goedemiddag, wij zijn hier vandaag voor een special over de student kick-off die gisteren plaatsvond. Wij zijn Andres en Robbe. Hallo Andres. Sta je aan? Praat nog eens.
4: Nee.
3: Jawel, nu wel.
4: Jawel.
3: Dat was een technisch foutje, maar geen paniek. De komende 2 uur gaan wij allemaal leuke verhalen vertellen van op de student kick-off. En beginnen doen we met Gorky. Soms vraagt een mens zich af.

0: Zoals de meeste Gentenaars en studenten wel weten, was het gisteren de 21ste editie van de Student Kick-Off in Gent. Het Sint-Pietersplein werd weer omgetoverd tot een echt festivalterrein. De studenten waren gisteren ook dit jaar weer talrijk aanwezig. Naar schatting waren ze zelf met zo'n 35.000 man. En dat is 10.000 meer dan een gevuld sportpaleis. Niet alleen de studenten waren er, maar ook de UGent-rector Petra de Zutter en vicevoorzitter Herwig Reinaert waren van de partij. En laat het nu net toevallig zijn dat we hun even konden interviewen.
1: Mevrouw de Zutter en meneer Reinaert, jullie zijn rector en vicerector aan de UGent. Jullie komen ook de sfeer eens opsnuiven op de student kick-off?
2: Ja, absoluut. De energie die hier in de lucht hangt met het goede weer, de muziek, al de jonge mensen die helemaal uitgelaten beginnen aan het academiejaar. Ja, dat laat ook onze batterijen op. Hè. Dat is ook energie voor ons om eraan te beginnen. Dus ja, we zouden het niet willen missen.
1: Ja, want bij jullie is de goesting waarschijnlijk ook groot om het nieuwe academiejaar te starten.
3: De goesting is altijd groot om het academiejaar te starten, want dan heb je een hele lichting nieuwe jonge mensen die de gelederen van de Universiteit Gent komen versterken. Ik denk de student kick-off dat dit een heel mooi voorbeeld is van het feit dat jonge mensen dynamiek in een stad brengen, maar uiteraard ook in alle hoger onderwijsinstellingen.
1: Is dat iets wat jullie zelf gemist hebben of jullie zelf deden tijdens jullie studententijd?
2: Mijn studententijd ligt al even achter de rug. Er was geen student kick-off op dat moment. Er waren allemaal verspreide kleine initiatieven. Het feit dat dit nu zo professioneel georganiseerd op één plek door iedereen samen kan gebeuren, is een enorme meerwaarde. Dus toen ik student was, was dat er niet, helaas.
1: Ja, een hele namiddag aan optredens. Eigenlijk kan dat ook wel betekenen dat een student wel eens een les kipt om eigenlijk hier aanwezig te zijn. Wat vinden jullie daarvan?
2: Als rector moet ik zeggen, ja, maar je moet naar de les gaan. Maar bon, het is het begin van het academiejaar. Als je hier nu niet bent, dan mist je toch wel iets heel belangrijks in je studentenleven, denk ik.
1: Misschien om af te sluiten, waren jullie zelf goede studenten vroeger? Waren jullie zelf goede studenten vroeger?
3: Ik denk dat we redelijk goede studenten waren. We deden ons best. Maar de studentenfanfare passeert net. Ik speelde vanaf 12 jaar ook in een harmonie. Dus in dat opzicht is misschien symbolisch studeren, maar ook veel dingen ernaast.
1: Oké, top. Dan wens ik jullie ook een heel mooi academiejaar.

0: Dat was Frans Kalf met Nou En. Gisteren waren er een heleboel artiesten en een van die artiesten was de band Bruur, die 2 jaar geleden werd opgericht door 3 broers, Jasper, Senne en Lander. Samen brengen ze een mix van eigen nummers en Nederlandstalige hits. We gaan straks luisteren naar Anna, maar eerst het interview dat Urgent met hen deed gisteren.
1: Dat is tof, hè?
2: Ja, het is echt leuk. Het publiek had echt leuke energie ook.
1: Ja, we hebben ons geamuseerd. Het is leuk om dat voor de studenten te doen.
3: Ja, ik heb het gezien. Blijven jullie op kick-off vandaag of is het naar huis gaan nu?
2: Ik ga zeker blijven. Het is mijn eerste keer. Ben benieuwd.
1: Ja, hij kijkt echt of. Wij kijken al een paar keer of, maar ik ga wel blijven, sowieso. Ja,
3: jullie komen al een paar jaar naar kick-off dan?
1: Ja, zeker wel.
2: Dat is mijn 6e keer en eerste keer op het podium wel. Dat is wel. Ja,
4: dat is ook de eerste keer dat je student meer bent.
2: Ja.
1: Dat is mijn 4e keer denk ik of zo, ja. Maar de 3e keer stond ik ook niet op het podium. Allee, de 3e keer.
3: Oké, sorry. Jullie zijn gewonnen bij de Bandclash. Hoe voelde dat?
1: Maar we zijn eigenlijk niet echt gewonnen.
4: Jawel. Dan.
1: Ja?
4: Maar, jawel. Maar ze hadden eerst gezegd van niet.
1: Ja.
4: En toen van wel. Nee. Zo, dat was fantastisch.
3: Dat was eigenlijk een grote verrassing.
1: Ja,
3: alleen
1: ja.
3: Meer dan.
1: Ja. Ik kreeg een eerste mailtje dat we niet gewonnen waren. En dan kreeg ik opeens een belletje van ja, we zouden jullie toch graag willen laten spelen op Sun Kick-Off. Dus dan hebben wij eigenlijk niets meer te doen en ik mocht eigenlijk wel spelen.

0: Je hoorde zo net Anna van Broer. Gisteren waren Robbe en ik zelf ook op de student kick-off om studenten en artiesten te interviewen en natuurlijk ook wel een beetje de sfeer op te snuiven. Robbe, wat vond jij gisteren van de 21ste editie?
1: Ik vond het heel fijn en ik moet iets toegeven. Het was ook mijn allereerste editie dat ik er was. Ik heb niet eigenlijk. Ik studeerde niet in Gent, dus ik was ook nooit in Gent als de student kick-off plaatsvond. Dus dit jaar was eigenlijk het eerste jaar dat ik het kon doen. En ik vond het wel heel fijn. Super. Ik heb super veel mensen tegengekomen die ik al even niet meer heb gezien. Dus dat is wel echt zo leuk om die mensen daar te zien op een moment dat je het eigenlijk niet verwacht. Terwijl het eigenlijk wel logisch is dat ze daar rondlopen. Maar ja. En voor jou?
0: Welke welke artiesten vond je mega leuk?
1: Ik heb niet zo heel veel gekeken. Ik ben er ook niet super lang geweest. Ik heb de Romeo's gezien. Dat is, de Romeo's als je luistert, wat ik betwijfel. Maar dat is een band die ik nog nooit expres heb gezien. Maar ze zorgen wel altijd voor sfeer. Dus dat is wel leuk om zo te zien. En dat is ook zot om heel dat plein wild te zien gaan, terwijl je denkt, waarom zouden studenten voor de Romeo's wild gaan? Mm-hmm. Hoe was jouw dag gisteren?
0: Het was voor mij de eerste keer dat ik zo de backstage en zo ook zag. Vorig jaar was ik wel gegaan om natuurlijk de artiesten te zien op het plein. Maar nu was het ook de backstage en daar was het helemaal anders dan wat ik gedacht had en wat dan mijn ideeën daarvan waren. Ik dacht dat dat zo wat meer laid back ging zijn. Ja, dat alles wel op het gemak ging gaan. Maar het was echt van de ene plek naar de andere plek. Er werd gebeld, er werden berichten gestuurd van nu moet deze artiest en dan is er daar een persconferentie en nu moet je die persoon nog gaan interviewen. Ondertussen moesten wij ook nog op het plein studenten gaan interviewen. Het management gaan interviewen. Een beetje de vrijwilligers ook. Zodat iedereen wel zijn stem had ook voor op deze uitzending. Maar ik vond het wel echt een machtige avond.
1: Ja. Ik denk dat het ook wel een unieke ervaring is om dat keer langs van achter de schermen te kijken. En om een keer te weten hoe dat de studenten die er waren en het hebben ervaren, hebben wij hier een compilatietje van allemaal studenten die gisteren aanwezig waren op de student kick-off.
2: Wat brengt jullie naar student kick-off?
3: Ja, om vrienden terug te zien. Een beetje rondkijken. Ja, vertel.
4: Ja, er zijn veel leuke standjes, veel interessante dingen, veel verenigingen dat je kan kennen, veel gratis dingen, muziek, is wel leuk.
2: En skippen jullie les om hier te zijn?
3: Nee, gelukkig niet.
4: Ik heb geen les vandaag.
5: De studentfanfare van Gent is net klaar met hun opvoering te geven en ik sta hier met een lid. Hallo, wat is uw naam?
6: Ik ben Maarten Lange, ik ben eigenlijk de senior van de fanfare.
5: En jullie hebben net opvoering gehad. Hoe vond u dat die was verlopen?
6: We hebben hier eventjes aan te lopen. Er is al redelijk veel volk. We zijn blij van hier te mogen zijn.
5: En hadden jullie hier veel voor gerepeteerd?
6: We hebben een vast repertoire, dus we oefenen regelmatig, maar dat viel wel mee.
5: En wat speelt u exact?
6: Ik speel hoorn, het mooiste instrument van de wereld. En ik ben eigenlijk wel trots op het feit dat ik muzikant ben.
7: Wij wonen daar hier recht over, in de instelling daar. We zijn hiermee allemaal mensen die nou ook opgenomen zijn.
5: U bent denk ik niet het typische publiek dat zou komen naar de student kick-off. Ik zou vragen, wat brengt u hier?
7: De ambiance en nog iets tussen de studenten zijn, tussen de jonge mensen. Dat voelt ons terug, is jong.
5: We staan hier nu bij de mainstage. Momenteel is er niemand aan het optreden, maar ik sta hier wel met drie mensen. Wat zijn jullie namen?
8: Eline,
9: Emily
10: en Lotte.
5: En wat brengt jullie hier nu tot de mainstage, nu dat er nog eventjes niemand staat?
6: We willen de Romeo zien natuurlijk.
5: Ja. Jij ook?
9: Ja.
6: Ik vind het wel echt een goede line-up eigenlijk. Ik wil wel nog meerdere artiesten zien.
9: Ja, we gaan gewoon blijven staan, denk ik.
10: Ja. Dus we staan hier. Hoe laat is het? Zeg eens hoe laat is het.
9: Half zeven.
10: En Busy is nu bezig. Wat vind jij van Busy?
9: Top!
10: En wat vind jij van Busy?
9: Mega leuk!
10: Ja.
9: Hij zit nu een leuk liedje te draaien, maar zijn beste liedje Traag moet nog komen.
11: Traag away!
12: Oké, we staan vandaag op de student kick-off. Voor wie staan jullie aan de barricade?
9: Kraantje Papi!
13: Ja, Kraantje Papi natuurlijk.
12: En welk liedje moet hij zeker spelen vanavond?
9: Sowieso Pompen!
13: Mij maakt het niet uit.
12: En sinds wanneer staan jullie hier al? Zijn jullie hier al lang?
8: Van de 3 uur in de namiddag of zo.
14: Ja, ik denk zoiets, ja.
12: Amai.
8: Heftig.
12: En hebben jullie ook andere artiesten gezien, zoals Herz Pardoel en zo?
8: Ja, ja, sowieso. Busy hebben we zeker gezien en Herz Pardoel, ja, ook een stukje woord.
14: Ja, het waren allemaal goede nummers.
15: Jullie zijn geen student in Gent, klopt dat?
16: Klopt, inderdaad.
15: Wat studeren jullie in Antwerpen?
16: Wij studeren alle twee rechten.
15: En jullie zijn vandaag speciaal naar Gent gekomen voor de kick-off in Gent?
16: Ja, klopt. Want
17: ik had een samenwerking met IC Paris hier ook staan en daarmee zijn we naar hier gekomen. Maar supercool, veel toffer eigenlijk dan de student kick-offs en zo bij ons in Antwerpen.
16: Ja, klopt.
17: Veel groter.
16: Ja.

op. Weet niet wie je haren doet. Ontsla hem of haar met spoed. Een groot gebrek aan glans.

Koken zonder korst. Patatten zonder worst. Beeld zonder klank. Dispot zonder stank. Boog zonder pijl. Hipster zonder stijl. IJzer zonder roest.

0: Dit was Junkyard met Ramones. De kick-off zou de kick-off niet zijn zonder de studenten en de artiesten. Maar ook de presentatie is natuurlijk even belangrijk. Dit jaar werd het gedaan door de West-Vlaamse content creator Luna Klessens en je zou haar kunnen kennen van haar serie Werken in de Horeca. Ze praatte de artiesten aan elkaar en wist zo het hele plein in te nemen met haar charmes. En ik had de eer om haar enkele vraagjes te kunnen stellen over hoe de dag voor haar verliep.
1: We zijn vandaag op de student kick-off. Ja. Je studeert zelf ook nog in Gent. Ja. Hoe voel jij het om, voel je vereerd om hier de student kick-off te mogen presenteren?
2: Maar ja, is dat überhaupt nog een vraag? Ik kreeg die mail binnen en ik dacht, what the fuck? Vorig jaar was dat Manu van Akker en nu ik voel me super vereerd. Ik vind het super leuk.
1: En kwam je de vorige editie zelf ook naar de student kick-off?
2: Ja, maar wel, ik herinner me daar niet veel van. Ik was heel dronken, ja. Maar heel druk hier. En ik vind het leuk dat ik het keer langs de andere kant kan zien.
1: En hoe is het aan de andere kant dan?
2: Oh ja, mega rustig. En een beetje drinken, een beetje vibe. En met al die bekende mensen, een beetje babbels. Hij is er, hè. Echt een aanrader.
1: Is er iemand naar wie dat je uitkijkt om vanavond nog te zien?
2: Ja, ik zeg het iedereen. Busy, laat je likken. Ik heb echt volledig zin en is mega tof, ja.
1: Heb je dan stress als je er staat met 30.000 man vanavond op het plein om dan toch nog op het podium te komen en artiesten aan te kondigen en de ambiance toch wel te maken?
2: Ja, daar heb ik het meeste stress voor, want nu ben ik zogezegd opgewarmd. Maar ja, voor nog niet zo heel veel mensen, hè. Straks 30.000 man, ik pis in mijn broek. Ik heb al een extra broek mee ook, je weet die dan nooit, hè. Maar ik heb er wel echt super veel zin in en ik ben echt een spraakwaterval. Dus, weet je, just go with the flow.
1: Ik denk, stel dat er iets zou gebeuren met de broek, dan er genoeg studenten in het publiek. Gerust een broek, ja.
2: Hier mijn broek.

0: Een feestje zou een feestje niet zijn zonder de Romeo's natuurlijk. En laat het nu ook net zijn dat zij er gisteren waren. De drie zangers brachten hun grootste hits en ook andere leuke liedjes om de sfeer er goed in te steken. En ze hadden ook nog een verrassing voor ons, want de Romeo's die stelden een nieuwe campagne samen met de Mooimakers voor. Ze gingen daarvoor even van het podium en kwamen opgerold in vuilbakken. Toen de drie mannen uit de vuilbakken kwamen, kwam ook plots Clémentine Caron uit de vuilbak. Andres, wat vond jij van dat moment?
1: Ik had het helemaal niet zien aankomen. De Romeo's, ja, die stonden natuurlijk wel op de line-up, maar Clémentine Caron had ik wel er niet bij gezien als één geheel. Maar ik vond het wel zeker een goed nummer. Het is een campagne die eigenlijk wel goed bij het liedje past, want het liedje gaat er net om dat het de bedoeling is dat je afval in de vuilbak smijt en dat je het niet op de grond smijt. En toen dat Clémentine daar dan uitkwam om haar rapstuk te zingen, vond ik het wel ergens passend, hoe raar dat ook was. Achteraf bij de persconferentie was er dan ook nog een moment om hen te interviewen. Dus ik zou anders voorstellen dat we nu eerst luisteren naar de Romeo's en wat zij erover te zeggen hadden.
0: Ja, dat zullen we doen.
2: Nou, dat was helemaal geweldig. Het begon zo heel dat we dachten van oei, oei, oei, waar zitten de studenten? Maar ze kwamen toch weer van onder de kasseien onderuit gekropen. En het stond stampvol. Geweldig.
3: Ik dacht, we hadden misschien beter begonnen ook met Viva de Romeo's. Op het einde, ja, dat liedje begon en iedereen kwam van
2: achter. Die er nog niet stond.
3: Die er nog niet stonden, die kwamen allemaal afgelopen. Dus we hadden het misschien twee keer moeten doen zelfs. Maar het was keiplezant. Ja, top.
4: Jullie hadden een special guest mee op het podium, Clémentine Caron. Dat is een grote verrassing. Leg het een keer uit, alsjeblieft.
5: Wel, we zijn hier ook voor de campagne voor de Mooimakers. Hè? Dus tegen zwerfvuil, tegen vuil en zo. En Clémentine spreekt een heel groot en jong publiek aan. Dus daarom heeft zij een rapstukje ook in de song gedaan. En is zij hier ook natuurlijk voor de campagne een beetje te pushen bij de jongeren, bij de studenten. Dus met alle dank en liefde natuurlijk. Hè?
4: Oké, we zijn natuurlijk ook op de student kick-off. Hoe waren jullie studentenjaren?
2: Wij gingen allemaal ons lief bezoeken die op de UNIF zaten, want wij hadden daar geen tijd voor om te studeren.
3: Nee, het studeren was misschien... daar heb ik het niet zo ver in gebracht.
2: Ik ken elk café in Leuven, zeg maar.
3: Maar we gingen wel graag, naar de verpleegsterswijven op de dagen.
6: Ik denk nooit op mijn bucketlist.
3: Ik denk altijd op mijn kindjes, kinderen. Die doen het allemaal zeer goed. Het is goed dat ze het blijven volhouden. En dat ze wel hun best blijven.
6: Het gaat wel niet stress, maar die mannen zijn zo tof. Dus het is eigenlijk allemaal perfect gegaan. Ik ben heel blij dat ik dit heb mogen meemaken.
5: Ik was niet de grootste student. Achteraf vond ik het wel jammer dat ik geen hogeschool of UNIF heb kunnen doen.
2: Voor de feestjes?
5: Gewoon, want ik denk dat dat op zich wel een leuke tijd is. Zo die studententijd, dat is toch wel heel uniek, denk ik. En dat heb ik ergens misschien wel wat gemist. Omdat we inderdaad al aan het werken waren, al aan het zingen op alle podia's. Dus, maar ja, goed, ik zeg het, had ik dat gedaan, had ik deze job misschien nu niet gedaan.
4: En je kunt nu ook een beetje inhalen door op kick-off op te treden natuurlijk.
5: Voilà, dat maakt het toch ook wel een beetje goed, hè.

0: je hebt net opgetreden op de Student Kick-Off met de Romeo's, een primeur. Hoe was het?
1: Goh, hoe was het? Ja, het was top, hè. Het was iets dat ik denk ik nooit op mijn bucketlist had staan. En ineens staat je daar. Ja, ik denk dat iedereen wel weet uit Gent dat Sint-Pietersplein gigantisch is. Dus ik had wel een beetje stress, maar die mannen zijn zo tof. Dus het is eigenlijk allemaal perfect gegaan. Dus ik ben heel blij dat ik deze heb mogen meemaken. Ja.
0: Ja, er was heel veel sfeer. Well, allee, wij stonden er ook. Jullie doen dat voor een campagne voor op mooimakers, exact voor beter afval van de grond halen en zo. Jij staat daar ook volledig achter?
1: Zeker. Ik betrap mijn eigen echt vaak dat ik daar toch harder op let dan ik denk. Gewoon op festivals bijvoorbeeld. Ik voel me altijd schuldig als ik iets laat vallen. Dan steek ik het nog liever gewoon in mijn broekzakken, zodat mijn broek helemaal opgespannen is, dan dat ik het gewoon laat vallen op de grond. Want iemand gaat het ooit toch moeten opruimen en het is echt geen moeite om dat zelf te doen. Dus moesten we allemaal gewoon die ene seconde de moeite willen doen om dat in een vuilniszak te steken, dan zou de wereld gewoon veel mooier zijn en veel properder zijn.
0: Klopt. Ga je komende tijd nog optreden met de Romeo's? Of was nu gewoon eenmalig bij een aantal wel in carrière misschien?
1: Ah, was dat niet de bedoeling? Dat denk ik nu niet. Dacht ik.
0: Nu Romeo, ik vind het kan.
1: Ja, ik vind dat ook. Dus als de Romeo's dit horen, ze mogen mij altijd bellen. Ik ben er wel heel graag bij.
0: Als een keer eentje ziek valt of zo.
1: Dus ja, ze zien het verschil ook niet.
0: Waar heb jij gestudeerd?
1: Ik heb in Mechelen gestudeerd, maar ik zat op kot in Antwerpen. Omdat ik ben verliefd op Antwerpen. Ik woon daar nu ook al heel lang eigenlijk. En ik kan daar niet weg. Maar ik heb wel echt de beste studententijd gehad. Als in, ik mis het zo hard dat ik zelfs gewoon puur uit fun terug wil gaan studeren. Ik vind dat zo leuk.
0: Ja. En ben zelf ook naar de kick-offs geweest? Niet hier misschien, maar wel in Mechelen?
1: Zeker. Ik ben hier zelfs ook met TechMec geweest. Een paar keer. Gewoon ook om te feesten. In Antwerpen ben ik ook geweest. In Brugge ben ik zelfs ook eens keer geweest. Ik vind dat altijd heel tof. Gewoon die studenten zijn er echt... Je voelt echt zo de samenhoring. Hoe zeg je dat nu? De samenhorigheidsgevoel.
0: Je voelt
1: echt het samenhorigheidsgevoel. En ja, dat is ook waar het voor staat. Hè. Laten we met z'n allen gewoon deze jaar knallen. En we maken er ook af en toe vaak in de week een feestje van.
0: Kan gebeuren.
1: Ja, je kunt eens een keer uitglijden hè, op café.
0: Voilà.
2: Dat was het interview met Clementine, want die was er uiteraard ook bij als surprise act van de Romeo's voor de campagne Gij Toch Niet. Het liedje dat ze gisteren hebben gezongen is nog niet uit, komt binnenkort uit. Het is zeker een oorworm om naar te luisteren. En het heeft ook, ja, het is wel duidelijk wat het lied wil zeggen. Hierna komt Gerst Bardoel met Bagagedrager.

0: Een festival mag dan wel de beste line-up of de beste artiesten hebben, maar zonder artiesten ben je niks. Dan heb je gewoon artiesten, maar geen podium. En niks om een festival mee te organiseren. Ook hier bij Urgent FM draait alles op vrijwilligers. Zonder vrijwilligers was er ook geen programmatie hier bij Urgent FM. Maar Andres, jij hebt gisteren ook met vrijwilligers gesproken. Klopt dat?
1: Yes, inderdaad. Ik ben gisteren samen met nog een paar andere reporters die mee waren, hebben we enkele mensen geïnterviewd. En de persoon die bij mij het meeste eruit sprong was toch wel een gepensioneerde man die al enkele jaren lang iedere student kick-off komt helpen aan de bar in de namiddag. Hij vertrekt dan meestal wel rond 6 uur, zodat hij de zatste studenten niet meer moet meemaken. Maar hij wist toch wel een paar speciale dingen te vertellen, zoals studenten die speciaal verkleed komen naar de student kick-off om op te vallen. Of in de jaren dat Pommelien Thijs nog is gekomen naar de student kick-off, heel veel mensen die niet per se verkleed kwamen, maar een thema kwamen voor haar. En de hekte die er toen al ontstond voordat ze zelf opkwam of wanneer dan DJ nummers van haar draaide. Het was wel echt leuk om te horen en je zag aan die man echt dat hij het wel graag deed en met een passie deed. Ik denk ook, ja, als je gepensioneerd bent, ga je niet zomaar naar de student kick-off gaan helpen. Het is wel echt omdat je ook de studenten een leuke tijd wil geven. En zoals je zei, de kick-off mag nog de beste artiesten hebben. Zonder de vrijwilligers zouden we nergens staan.
0: Ja, dat is waar. En je ziet dat ook als je daar rondloopt. Gewoon de hoeveelheid van mensen met een crew-t-shirt. En iedereen ziet er ook anders uit. Het is niet dat ze allemaal gewoon studenten zijn. Je ziet ook wel, er zitten daar mensen bij die er al heel lang bij zitten met dan een ouder t-shirt of zo. En je hebt mensen die er misschien voor het eerst bij zitten. En dat lijkt mij wel leuk om dat... Mm-hmm. Om deel uit te maken van zo'n team.
1: Je had daar mensen ook die nog werkten, die een dag congé hadden gepakt. Je had daar... studenten die gewoon een dag geen les hadden of les geskipt hadden. Het was zo een mix

0: van mensen die daar hielp. En het was ook zo mooi om hen allemaal te zien samenwerken. Want ja, natuurlijk om 2, 3 uur is het nog niet mega druk. Dus staan die mensen daar nog allemaal te praten. En je ziet gewoon dat ook achter de schermen dat een heel mooie organisatie is om waarschijnlijk bij te werken. Dus ja, dan zou ik
1: We hebben hier een klein compilatietje van vrijwilligers die we hebben gesproken gisteren. Dus ik denk dat we daar dan een keer naar gaan luisteren om te zien hoe het is om vrijwilliger te zijn bij Student Kickoff.
2: Dus u bent hier als vrijwilliger, vermoed ik, aan de bar. Hoe lang doet u dit al?
3: Wat denk je, een jaar of 6, 7, 8? Ik weet niet.
2: Amai, dus toch wel al vrij lang.
3: Ja, dat is altijd superleuk. Het is nu het 3e jaar dat ik hier vrijwilliger ben. En het is een superleuke sfeer. Iedereen doet dat hier ook voor zijn plezier. En omdat hij echt dingen wil bijleren als student. Dus ja, superleuke sfeer, zou ik zeggen.
4: We zijn hier met het Vlaamse Kruis, doen wij de EHBO. Ik ben daar zelf al 20-tal jaar vrijwilliger. En dit is nu het 3e jaar dat wij hier de eerste hulp doen op de Student Kickoff.
2: En hoe is het voor jullie om de Student Kickoff meet veilig te helpen houden?
4: Zeer leuk natuurlijk. Het is altijd een leuke sfeer, ook goed samenwerken met de organisatie. Het is plezant om onder de studenten te zijn en tegelijkertijd toch ons ding te kunnen doen op de eerste.
5: Dit is mijn 5e jaar, denk ik.
6: En wat vindt u er zo leuk aan om hier te helpen?
5: De sfeer. Iedereen is goed gezind. De mensen zijn vriendelijk en dat geeft mij heel veel energie.
7: Ja.

0: Het is een feestje!
1: We trappen het tweede uur van onze uitzending af met Feestend van Kraantje Papi. En de Hollandse rapper was gisteren ook aanwezig en wist de tent inderdaad wel op zijn kop te zetten. Zo vroeg hij aan het publiek om op elkaars schouders te gaan zitten, een polonaise te doen en een drank allemaal samen in de lucht te gooien. Zijn stage presence is dan ook wel echt van internationaal niveau en dat was te zien aan het publiek. Het plein was net als 35.000 sardientjes in een groot kick-off blik, maar gelukkig vond Kraantje Papi het zelf wel heel leuk. Dat kan je horen in het volgende interview dat we met hem afnamen.
2: Ik vond het te gek. Ik vond het echt te gek. Ik moet zeggen dat Gent heeft me echt nog nooit teleurgesteld. Maar dat er zoveel mensen weer zouden zijn en dat het zo los zou gaan... Ja, blijft me toch overbazen dat die mensen dat toch allemaal zo leuk vinden, hè? Die gekke oude Kraantje Papi. Top, hè?
3: Dat snap ik. En had je dit verwacht van ja, België? Want we zijn natuurlijk wel het buurland en dat is vaak ook wel een beetje de zogezegde concurrentie. Allee, wat vind je van België als crowd?
2: Nou, ik zie het echt totaal niet als concurrentie. Ik ben sinds 2011 ben ik hier eigenlijk elk jaar, elk festivalseizoen welkom bij, op de festivals en bij de radio en televisie en zo. Dus ik heb echt, België zit echt in mijn hart. Het is absoluut geen concurrentie. Ik heb echt, het is altijd balen als ik hier niet heen mag.
3: Oké, we zijn er natuurlijk op de student kick-off. Mm-hmm. Was je zelf een ruige student of eerder een rustige student?
2: Nou... Ik was een beetje van beide. In principe was ik heel lang best wel ruig en ging het allemaal niet super. Maar ik heb wel uiteindelijk kwam ik wel tot zinnen en toen heb ik wel mijn diploma gehaald. Voor alle nieuwe studenten zou ik zeggen, maak hem wel af op den duur. Maar je studententijd is wel maar één keer. Dus leef hem ook wel helemaal uit. Want ja, terugkijkend vond ik het een van de mooiste tijden van mijn leven, die studententijd, leeftijdachtige, ja.

0: Zo, zeg, ik weet niet hoe het met jullie zat, maar ik voelde me toch zeker terug op de student kick-off met al deze hits van Kraantje Papi. Dit was hem nog eens met Mijn Meisje. Zoals we zeiden, was het bij Kraantje Papi extreem druk, maar toch wisten we nog enkele mensen te interviewen na zijn concert.
1: Oké, ik sta hier dus met een van de verenigingen, een lid van de vereniging. Wat is jouw naam?
2: Mijn naam is Bas.
1: En Bas, wat vind je al van vandaag? Is er al veel volk gepasseerd?
2: Bah, het is heel rustig nu, maar dat is ook normaal. Het is maar een middag, maar het volk begint al toe te komen. Dus het ziet er goed uit.
1: Ja. En wat vind je van de line-up dit jaar?
2: Ja, super. Ik vind het leuk. Het is plastic, het is jong, dus het is goed.
1: En ga je er zelf daar staan op het plein even te feesten?
2: Ik ga wel even passeren, maar niet te lang, denk ik.
3: Hebben jullie ook les geskipt om hier te kunnen staan?
4: Wij skippen morgen onze lessen en wij hebben deze middag een les geskipt om hier te kunnen zijn.
5: Wij studeren wel al 3 jaar, dus we zijn het al gewoon dat de super kick-off
6: in acht hebben al 8 uur geskipt om hier te staan.
1: Action, we staan hier nog steeds bij Busy met...
7: Nolan.
1: Nolan, wat vind je als student kick-off tot nu toe?
7: Ik vind het heel leuk.
1: Heb je al veel artiesten gezien?
7: Ja, maar nog geen enkel Nataals, dus ik ben een beetje ontevreden.
1: En welke artiesten van Aal zou je graag hier willen zien?
7: De Stoefkabassen.
1: En waarom dat?
7: Omdat dat heel goed is, de Stoefkabassen. Een ganse zaal stans daarop, het zou hier een plezante bende zijn.
1: Oké, jullie staan hier aan de barricade. Waarom?
3: Ja, om Kate Ryan te zien, hè, over
1: grootste fans ooit?
3: Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
1: Favoriete liedje?
3: Désenchanté.
1: Oh, daar is ze!
3: Vanessa!

0: Dat was eerst Busy met Anne, zijn nieuwe hit van het moment, die hij maakte bij Liefde van Muziek, van natuurlijk, op basis van de hit van Clouseau. En dat werd gevolgd door Sophie Straat met Papa. Dus een hele organisatie, zoals Student Kickoff, komt er niet vanzelf, zoals we al eerder hebben gezegd. Naast vrijwilligers heb je natuurlijk ook iemand nodig die alles in goede banen leidt. En dat is de coördinator van de Student Kickoff. Wij spraken ook met hem gisteren.
1: Je bent vandaag de grote coördinator bij de Student Kickoff. Hoe is dat om de coördinator te zijn bij zo'n groot evenement?
2: Heel druk. Het is een heel wat voorbereidingen voorafgaand, een heel jaar lang. Maar ik kan gerust gelukkig vertrouwen op 70 crewleden die mij bijstaan voor een heel jaar. Alles tiptop in orde krijgen voor de hoogdag vandaag.
1: En ben je zelf nog student? Want ik kan me voorstellen, coördinator zijn is wel een job die redelijk wat tijd in beslag neemt. Lukt dat om te studeren, als je nog studeert?
2: Ik ben zelf geen student meer. Ik ben net na mijn studies meteen begonnen aan deze carrière-stap binnen de kick-off. Maar sowieso, af en toe zijn we wel een keer een student als coördinator, hoofdcoördinator. Maar al mijn teamleden zijn wel, mijn teamleads zijn wel nog student. En dat is voor hun al heel pittig. Dus als algemeen coördinator nog een keer pittiger als student.
1: En hoeveel jaar doe je dit al?
2: Het is nu mijn derde jaar kick-off en ja, we zullen zien wat het nog brengt.
1: En je doet het nu 3 jaar. Zijn er nog moeilijkheden dat je ondervindt na 3 jaar dit toch al gedaan te hebben om, ik zeg maar, artiesten te krijgen of om sponsors te krijgen? Want ik vermoed dat jullie met sponsors werken.
2: Nee, klopt zeker. Elk jaar zijn er hier en daar wel moeilijkheden. We hebben geluk dat heel veel artiesten ons al ondertussen goed kennen en weten in welke sector en branche wij specifiek zoeken. Maar voor vrijwilligers zelf ook heel uitdagend soms om mensen te vinden die nog zo'n engagement willen aangaan naast hun studies en andere activiteiten. Maar elk jaar slaag ik toch in om mijn topteam een topeditie neer te zetten.

En dat was Kate Ryan met Ella Ella. En zij was gisteren ook een van de headliners bij Student Kick-Off. Een ja, wel impressionant act om te zien, denk ik. En hier komen we vervolgens met Junkyard Pool Ramon.

0: Dat was Big Muffin met Cutstep. De band won deze zomer nog maar de Jonge Wolvenwedstrijd van AVS en Trefpunt op de Gentse Feesten.
1: De voorlaatste act van de avond was dan natuurlijk het iconische DJ-duo Omdat Het Kan met Average Rob. De twee mannen leerden elkaar kennen op hun stage bij Humo en ze hadden nooit in hun stoutste dromen kunnen dromen dat ze op zo'n plekken zouden mogen staan. Daarnaast lieten we hun drie pilsen blind proberen om te zien of het Average Rob zou lukken om zijn eigen bier Tout Bien te herkennen. Wil je zien of het hem lukte, dan moet je zeker eens onze socials in de gaten houden. Maar eerst zou ik voorstellen dat we luisteren naar hun interview.
2: Deze vraag hebben jullie waarschijnlijk al vaak gekregen vandaag, maar hoe voelt het voor jullie om het studentenjaar af te trappen?
3: Ja, zalig. Ik denk dat dat een van de hoogtepunten is van heel veel mensen hun schooljaar. Maar ik denk dat een percentage misschien al direct stopt met studeren, maar dan hebben ze dat ook al mee gehad. En
4: ik ken ook wel heel veel mensen die daar naar zo'n studentendingen gaan, maar helemaal geen student meer zijn.
2: Toen dat jullie zelf student waren, gingen jullie dan ook naar een kick-off? Misschien niet in Gent, maar in de stad waar jullie dan studeerden?
4: Ik heb in Mechelen gestudeerd en daar was het studentenleven was best saai. Als ik eigenlijk, ja.
3: Ik in Leuven en daar was het studentenleven best goed. Dus ja, al de markt.
2: En daar wel naar de student kick-offs geweest?
3: Ja, wel, ik kan me nog herinneren dat toen ik naar de student kick-off ging, dat Dimi en Mike, ik ga heel oud klinken, maar dat Dimi en Mike opwarmden voor Reggie. En die waren toen zo nog niet lang begonnen of zo. En ik weet nog dat Reggie toen de man was en Dimi en Mike waren zo een beetje...
4: Maar laten we eerlijk zijn, Reggie is nog altijd wel de man.
3: Ja, tuurlijk, ja. Reggie is nog altijd de man, maar...
2: Was...
3: Ja, ik heb wel een ziek internationale carrière gehad, dus...
4: Kleintje.
2: Was Reggie nou ook de highlight voor jou van alle kick-offs? Of zeg je, er waren toch nog andere studenten, artiesten?
3: Ja, denk het wel, want het is de enige dat ik mij deftig kan herinneren. Dat was mijn eerste student kick-off, ja, dat was in Leuven.
4: Heeft dan een indruk nagelaten.
3: Ja. Maar toen had ik wel niet het idee van, ik wil dit ook doen. Dat is eigenlijk pas gekomen toen wij elkaar ontmoet hebben bij Humo, tijdens onze stage. Allee, mijn stage zat er net op en hij begon net met stage. Maar ja, DJ's was erna gekomen.
2: Ja. Dus in Nooit in je stoutste dromen hadden jullie alle twee kunnen denken dat dit jullie toekomst ging zijn toen jullie bij Humo starten?
4: Nee, absoluut niet.
3: Hij wel. Ik denk wel, jij had dat wel gehaald, denk ik.
4: Ik had gewoon niet gedacht dat we deze grootorde zouden halen ofzo. Ja. Uiteindelijk is dat gewoon een hobby. En het feit dat je van je hobby je beroep kunt maken, is het mooiste wat er is. En ik weet nog wel altijd de dag dat ik besefte dat ik kon leven van muziek. En dat vond ik wel heel cool. Dus, maar nooit durven dromen. Alles wat we mogen spelen en kunnen spelen, ontzettend dankbaar voor.

0: En dat was Gert Pardoel met Ik neem je mee. Gert Pardoel was gisteren de surprise act van Student Kickoff. Die werd pas last minute aangekondigd op hun socials. Maar gisteren hebben wij ook, terwijl wij rondliepen op het plein, op het Sint-Pietersplein, hebben wij ook kunnen een video maken met een Finish the Lyric, waar dat Gert Pardoel ook aan mee heeft gedaan. En dat klonk ongeveer zo.
1: Ik neem je mee op reis, ik neem je mee
2: naar Rome of Parijs.
1: Het lijkt misschien cool totdat je weet wat ik nu voel.
2: Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee.
1: Ik neem je mee.
0: En naast Gert Pardoel stond er natuurlijk ook nog andere artiesten, zoals Busy, ook nog een van de headliners van de namiddag dan. Hij sloot eigenlijk de namiddag af en het begon de avond. En die hebben wij met Urgent ook kunnen spreken. En dat klonk zo.
3: Dat de studenten in Gent zijn knap en mooie mensen. Mm-hmm. En dan bedoel ik met mooi dat ze openstaan voor goede muziek, mijn muziek. Mm-hmm. Ze waren open-minded en verwelkomend. Dus niet eens zozeer het uiterlijke vertoon, maar gewoon de manier waarop ze bewogen. Dat was mooi, dat was leuk, dat was lief. Dat was 2026 met een jasje van Back in the 60s Woodstock. Weet je wel, dat iedereen gewoon open-minded was. En leven en laat leven, weet je wel, dat zie je, dat is die vibe.
4: Wat is het verschil tussen de Nederlandse studenten en de Belgische studenten?
3: Ja, ik denk dat het verschil tussen Nederlandse en Belgische studenten is, denk ik... Als je gewoon echt naar de achtergrond kijkt, zullen ze waarschijnlijk een ander paspoort hebben. Toch een ander accent. Mits ze uit België komen en in Nederland zijn gaan studeren, dan kan het zijn dat het eigenlijk gewoon bijna geen verschil te vinden is.
5: Doe het voor me, doe het laag. Het is niet moeilijk voor jou, doe het raar.

Outras a strafa na pedofil, outras a strafa na mordenar, outras a strafa na genocida, outras a zelf de code crack, outras a knimmer de breine ben, outras a bemannen aan vrouwen hart. Waarom gaan dealers de bias in? Doen toch alleen wat de klanten vragen? Wat is het motief van

0: altijd een generiek, maak dikke niet boos of.
1: De volgende keer word ik ietsje te specifiek.
0: Dus wat is de straf voor een pedofiel? Wat is de straf voor een moordenaar? Wat is de straf voor een genocide? Wat als ik zelf de code kraak? Wat als je kijkt in de spiegel en eindelijk ziet dat je leeft in een maskerade?

Dat was Dikke met Masker Af. Ze stond dit jaar niet op Student Kick-Off, maar heeft er wel 2 jaar geleden gestaan en ook het jaar daarvoor. Pommelien Thijs. Zij trok een gigantische menigte naar het Sint-Pietersplein en hier is ze met Cassandra.

Dat was Monza met Van God Los. Een bangelijk lied. Een mooie classic ook. Het volgende liedje is van een band die nog niet op Student Kick-Off heeft gestaan. Misschien staan ze daar in de toekomst wel. Maar hier komt Indalo met Ik Wil Meer.

In 2025 stond hij nog met zijn ideale mannen op het podium van de Student Kick-Off. Maar dit jaar niet. Maar wie er wel stond en die al eerder aan bod kwam in deze uitzending, was Kate Ryan, die onder andere daar ook haar hit Désenchanté bracht. Het is die in de jaren 2000 stond die in België op de nummer 1 en die haalde zelfs ook de top 20 in heel Europa. Het is oorspronkelijk een nummer van een andere Franse zangeres, Mylène Farmer, die dat uitbracht in 1991. Maar hier komt Kate Ryan dan met haar hit Désenchanté. En bedankt om te luisteren en hopelijk tot een volgende keer.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De eerste dag van het assiseproces rond Chris van Haverbeke in Brugge zit erop. De aardappelboer vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochters en probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. Hij vreesde dat hij door de scheiding zijn kinderen zou verliezen. Vandaag zei hij in de rechtbank dat hij spijt had, maar de advocaat van zijn ex-vrouw was niet onder de indruk.
3: Hij zei ook dat hij mijn cliënt op vandaag nog altijd graag ziet. Dat is natuurlijk een vreemde interpretatie, nadat je de kinderen hebt afgenomen, nadat je moordpoging op haar onderneemt en nadat haar stalkt in de gevangenis. Dus dat zijn vreemde redeneringen en vreemde uitspraken van de beschuldigde die ik volledig op zijn konto plaats.
2: Het proces wordt morgen vroeg om 9 uur hervat. In Zaventem is de verdachte van de bordeelmoord opgepakt. Hij was maar liefst 6 jaar op de vlucht. Het gaat om een Dominicaanse man van 45 die een roofmoord pleegde in een bordeel in de Spaanse hoofdstad Madrid. Hij kon dinsdag gevat worden in Zaventem. Hij zal aan Spanje overgeleverd worden waar hij een celstraf van 23 jaar riskeert. Bumperbouwer Plasman sluit zijn fabriek in Gent. Daardoor verliezen meer dan 300 werknemers hun job. In juni legde het personeel het werk nog 4 dagen neer omdat er geen nieuwe opdracht kwam. De Gentse vestiging maakte onder meer bumpers voor de Volvo-fabriek in Gent. De vakbonden van de VRT willen staken tijdens het Eurovisie Songfestival als de VRT bij haar beslissing blijft om deel te nemen. Ze doen dat zodat medewerkers die zich daar oncomfortabel bij voelen niet moeten meewerken aan de programma's rond het festival. Want ook Israël zal volgend jaar meedoen terwijl het oorlog voert in Gaza. De Limburgse politie heeft een drugsbende opgerold. Er werden in totaal 8 mannen en 2 vrouwen opgepakt. 9 van hen zijn aangehouden. De politie deed ook 18 huiszoekingen. Daarbij vonden ze 14 kilo drugs, vooral cannabis, zegt David Delmans van de politie.
4: We hebben een aantal luxegoederen in beslag genomen. Luxegoederen van schoenen van Louis Vuitton. We hebben een heel aantal cash in beslag genomen. Grote hoeveelheden cannabis, cocaïne, hashish. Dat zijn eigenlijk de mensen die de aansturing doen. Geen leveringen doen aan gewone gebruikers. Maar eigenlijk een belevering doen van dealers die op hun beurt pas de gebruikers gaan beleveren.
2: De politie ontmantelde ook enkele wietplantages van in totaal 1300 planten. In Blankenbergen zijn 2 Brusselse tieners gered uit de zee. Ze waren op schooluitstap. Een groepje van 20 jongeren besloot om te zwemmen in een zone waar dat momenteel verboden is. De scholieren dreven steeds verder af. Redders uit de buurt konden hen net op tijd uit het water halen, vertelt Tom Kokkelen van de strand- en reddingsdienst Blankenbergen.
5: En ik denk op 110 meter hebben we de mensen kunnen vastnemen en boven houden. Hè. Dus die waren echt wel zwaar ondergaan. Eén daarvan is, heeft echt wel massaal water binnen gehad, zwaar onderkoeld en is moeten afgevoerd worden naar de AZC. Ja. Ik denk 10 minuten later, hè, want het stond echt wel een zware zee, ja, dan hadden we hier zeker 5 à 7 personen moeten vaststellen dat ze verdronken waren.
2: Het is zonnig, met in het binnenland wel wat wolken, morgen stralende zon en maxima tot 24 graden. Ook tijdens het weekend zonnig weer, met zondag maxima tot 25 graden.
6: En op de baan staan er 8 files op onze Vlaamse snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file, die staat richting Antwerpen. Op de A12 tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord verlies je 31 minuten. Op de E17 tussen Park en Kruijbeek en Antwerpen-West 23 minuten. En op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 16 minuten. Op de ring rond Antwerpen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan 30 minuten. Richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 26 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 16 minuten. Op de ring rond Brussel dan op de buitenring tussen Wezenbeek en Diegem-Woluwelaan 21 minuten extra. En op de binnenring tussen Expo en Machelen 13 minuten. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
7: Avondblok.
8: De zomer is officieel voorbij en dat is niet alleen omdat de herfst begonnen is, maar ook omdat het onze laatste show is.
9: Oh.

0: at the Chinese restaurant.
1: Ik ga een beetje hongerig worden. Chinese restaurant. Ja.
0: Kwart over vijf, dat is zo wat duur om te...
1: Ja.
2: Urgent FM.
0: Ja, het was de laatste radio-uitzending. Het is de laatste radio-uitzending.
1: Het moet nog gebeuren, hè, Sarah. We hebben keiveel voorbereid.
0: Ja, ik weet het. Maar ik bedoel de laatste zomeruitzending, want ik heb radio-uitzending gezegd, dat was raar.
1: Ja, zeker niet. Het is absoluut niet onze laatste radio-uitzending, maar ja, we hebben de afgelopen 5 weken samen radio gemaakt. Dat was in de zomerprogrammatie. Mm-hmm. En vandaag is het de laatste.
0: Ja, ja, onze levens staan beide momenteel een beetje op een kruispunt, ja, moet ik het zo noemen.
1: Dat kan.
0: We weten even allebei niet zo goed wat we gaan doen in ons leven. Dus een radioshow, een wekelijkse radioshow in plannen, staat even haaks op wat er allemaal gaande is momenteel.
1: Ja, dat wil zeker niet zeggen dat we geen radio meer gaan maken.
0: We gaan het uitpluizen.
1: Zeker.
0: Voilà. Wat al uitgepluist is voor heel veel mensen, is de studiekeuze, want het academiejaar is begonnen. Yay! Voor ons niet meer, helaas. Nee. Het was de eerste keer in mijn leven dat ik echt super jaloers was op de nieuwe studenten.
1: Ja?
0: Ik zag ze maandag allemaal in de stad en ik dacht, jullie levens zijn allemaal zo nog onuitgestippeld.
1: Oh ja, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. Het was ook gisteren de student kick-off. Ben je geweest?
0: Hell no.
1: Ben je eigenlijk geweest toen je naar school ging, naar de universiteit ging?
0: Ja, in mijn eerste jaar, dat was dan de eerste week, ik was 3 dagen in Gent, dus ben ik eens gaan kijken. Heel te druk, stomme muziek, nee.
1: Niets voor jou?
0: Nee, ik ben meteen op café gegaan en dat is dan voor de komende 6 jaar...
1: En daar
0: jaar
1: is het mijn... niet druk.
0: Ja, dat is daar voor de komende 6 jaar mijn stamcafé geworden. Het was daar heel druk, maar er was minder...
1: Het was jouw muziek vooral.
0: Ja, inderdaad. Net was er een show over de kick-off.
1: Ja, ik heb ook geluisterd. Mijn complimenten aan de collega radiomaker. Die heeft nog wat te werken. Ik zie hem hier vanuit mijn raampje.
0: Ja, ja. De toekomst is rooskleurig voor Urgent.
1: Is rooskleurig voor Urgent alleszins. Ja. Bol!
0: Voor ons is dat anders. De zomer is voorbij. Het is officieel sinds maandag.
1: Ja.
0: Maar... wij serveren nog een beetje zomer met de nieuwe van Leon Bridges.

0: Gnarls Barkley.
1: Gnarls. Gnarls, Gnarls?
0: Ik weet het niet. Gnarls?
1: Gnarls Barkley.
0: Hij gaat voor het eerst in 18 jaar terug optreden.
1: 18?
0: Crazy, hè?
1: Crazy.
2: Urgent FM.
1: Keigoed.
0: Jullie moeten even op zich wachten. Zeg, hoe komt dat nu?
1: Hoe zou dat komen? Ja. Vorige week hadden we het over de wijste Gentenaar. Herinner je je dat nog, Zara?
0: Ja, mijn geheugen gaat iets verder dan een week.
1: Gaat iets verder dan een week. Dat was de awardshow hier in het Wintercircus naast ons. Een beetje ja, de wijste Gentenaar, het woord zegt het zelf. Er waren verschillende categorieën. Meer dan 81 stemmen waren er uitgebracht. En die waren gisteravond. Ja, ik zo...
0: Was er een
1: uitreiken.
0: Award show? Uitgereikt?
1: Wat is nu de verleden tijd?
0: Uitgereikt?
1: Uitgereikt.
0: Uitgereikt, ja.
1: Zijn uitgereikt.
0: Ja.
1: Zara, ik zag je daarnet zo wat tokkelen en kijken en opzoeken. Heb je gezien wie dat er heeft gewonnen?
0: Ja, en ik heb opvallende, bezwarende informatie gevonden ook.
1: Eigenlijk. Hola!
0: drie winnaars. Zijn eigenlijk niet geboren in Gent.
1: Was dat wel een vereiste, though?
0: Ja, nee, ik denk wel dat ze van
1: Gent
0: hele leven
1: Gent is weer zo'n typische stad van, oh, het is ook oké als je...
0: Ja, voilà, inderdaad. Ja. Want bijvoorbeeld Roland van Kampenhout heeft de Lifetime Achievement Award gewonnen. Die man is 82 en muzikant hier in Gent. Maar die komt oorspronkelijk uit Boom. Ja, die is de kijkende van Eind.
1: Ja, ook zo niet eens uit de buurt.
0: Nee, totaal niet.
1: Maar hij heeft wel... waarschijnlijk veel betekent voor de Gentse muziek misschien. Ja. En dan verdient hij wel die Lifetime Achievement.
0: Voilà, inderdaad. Maar Koeken, ja, die is van Merelbeke, dus...
1: Ja, oké, close enough. Ik vond het wel grappig, want die zei tegen de kranten... Ik ben vooral blij dat ik heb gewonnen van Sambaro. Dat is een van de anderen die ook genomineerd was.
0: Ah, nee, een heel sportieve winnaar.
1: Heel sportieve
0: dus.
1: Man. Ja.
0: Tige Benoot is wel een echte Gentenaar. Ja. Die is hier in Gent geboren. Ik heb ook gezien dat die man 1,90 meter is.
1: Oké. Okay.
0: Wat ik even vermeld, ik vind dat gek voor op de fiets te zitten.
1: Voor een wielrenner is dat heel lang. Die moeten die niet zo wat kleiner zijn?
0: Ik zou denken hoe compacter, hoe rapper dat je fietst.
1: Ja, kijk.
0: Maar dat terzijde, ja, hij heeft de Persoonlijkheids Award gewonnen.
1: Oké. Okay.
0: Ik ben niet zo bekend met zijn persoonlijkheid, maar ik volg ook de sport niet echt.
1: En is het dan personality of zo?
0: Ja, dat.
1: Dat weet je niet.
0: Ja.
1: Nee, ik heb ook gezien dat er wel ook heel veel mensen, BV's, in het publiek zaten.
0: Mm-hmm.
1: Jonathan Medard heb ik gezien, die helaas een minder leuk verhaal heeft verteld na de awardshow.
0: Okay.
1: Hebben we daar tijd voor? Nee, ik weet het niet. Je moet het maar eens checken op TikTok.
0: Ja, spannend.
1: Minder leuk verhaal.
0: Ja, oké. Okay. Kijk, er is nog ander heel veel belangrijk nieuws, denk ik.
1: Ja.
0: Want de allereerste codes voor de Oasis Tour zijn bedeeld.
1: Oké. Okay.
0: Want even recapituleren, om naar Oasis te kunnen gaan, moest je geselecteerd worden om een ticket te kunnen kopen.
1: Echt. Waaronder jij?
0: Waaronder ik. Ik ben niet geselecteerd.
1: Nee.
0: Maar misschien komt dat wel ten goede, want het is minimaal €300 per persoon.
1: Wat?
0: Om naar... Oasis te gaan kijken. Vorig jaar hadden ze het nog op een kleine €150 gelaten, maar dit jaar hebben ze denk ik nog meer geld nodig dan.
1: Crazy, dat is overdreven.
0: Het is zwaar overdreven, hè? Maar ik had er toch graag bij geweest.
1: Snap ik wel.
0: Ja. Heb je daar nog iets over te zeggen? Ja, 7 miljoen mensen wilden een ticket. Het zijn er maar 3 miljoen geworden.

0: Wauw, Charlotte Adigéry en Bolis Poepoel met hun nieuwe Goo Goo Gaga. En ik vraag me af, hoe is het op de weg, Elias?
1: Het is iets over 5:30 en er staan 8 files op onze Vlaamse snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat nog steeds richting Antwerpen op de A12 tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. 31 minuten extra daar. Op de E17 tussen Parken Kruibeke en Antwerpen-West 23 minuten. En op de E34 tussen Melstede en Sint-Anna-Linkeroever 16 minuten. Op de ring rond Antwerpen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan 30 minuten extra. Richting Nederland dan tussen Antwerpen-West en Borgerhout 26 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 16 minuten. Op de ring rond Brussel, op de buitenring tussen Wezenbeek en Diegem-Woluwelaan 21 minuten extra. En op de binnenring tussen Expo en Machelen 13 minuten. Als u nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Dank je, Elias.
2: Avondblok. Elias Laroussi

0: ik weet het, dat is Dive met Kid.
1: Oké, ik wil het over iets hebben waar we het vorige week raar genoeg niet over hebben gehad, aangezien dat het wel groot nieuws was. Mm-hmm. Ik wil het hebben over Macklemore.
0: Macklemore.
1: De king die hem is.
0: The hero.
1: Voor de mensen die het voorbije week onder een rots of een steen hebben gewoond...
0: Zoals wij?
1: Nee, want we waren er wel van op de hoogte, maar we hebben het gewoon...
0: We waren zeker op de hoogte, maar we vonden het precies niet
1: belangrijk. Nee. Het is wel heel belangrijk. Wat is er gebeurd? Heel kort. Macklemore zat in het voorprogramma van Ed Sheeran. In het MetLife Stadium in New Jersey... zei hij Free Palestina, pakte hij ook de Palestijnse vlag in handen en speelde hij Hinds Hall, dat ook over Palestina en Gaza voornamelijk gaat. Dan was er de Israeli American Council, die zei van, dat is hier niet oké, ze wilden Macklemore van de tour halen. Dat is ook gebeurd. Intussen weten we ook dat heel veel andere leden van het voorprogramma van Ed Sheeran ook zijn afgehaakt. Waaronder ook zijn band zelf.
0: Ik ging het net vragen, want ik heb dat veel zien passeren. Is het nu echt waar? Zijn eigen band is vertrokken?
1: Ja, dus het was niet echt. Het is een groep op zich eigenlijk. Een Ierse groep. Mm-hmm. Maar die begeleiden ook hem tijdens zijn eigen show. En die zijn ook... het zijn mensen van Ierland. Die staan al jaar en dag gekend als trouwe partners van het Palestijnse volk. Dus die zijn ook gestopt. Dan is madame Pink haar komen moeien online.
0: Waar niemand om gevraagd heeft.
1: Nee.
0: Op dat moment denkt Pink, ik ga mijn mening eens delen.
1: Ik ga ook eens vertellen wat ik denk. Ze vond het niet oké dat hij Free Palestine had gezegd en had ook mee gepost en gevraagd om hem van het voorprogramma van Ed Sheeran te halen. Nu, daarop is dan ook heel veel reactie gekomen op Pink. Mm-hmm. Ze heeft haar echt niet populair gemaakt door dat te doen.
0: Ja, en haar een eigen voet geschoten. Hè?
1: Zeker, want ze heeft daarna nog geprobeerd om het alles wat te relativeren, et cetera. Maar,
0: you said what you said.
1: Iemand die dat ook vindt zijn de Swifties.
0: Dat zijn er heel veel,
1: mind you. Er is een petitie gestart, Swifties Against Genocide, die vraagt om Pink te schrappen als UNICEF Goodwill-ambassadeur. Zij is ambassadeur, wat ik eigenlijk nog chockerender vind. Je bent ambassadeur voor UNICEF en dan ga je sommige kinderen wel dan helpen en andere dan weer niet.
0: Ja,
1: daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja.
1: Dat is ook de mening die Javier Bardem, de Spaanse, denk ik, acteur, ook met ons deelt. Ja, ook een held, hè. Altijd, al heel lang een advocaat voor het Palestijnse volk.
0: Voilà. En wie doet dat nog? Er zijn er nog, hè?
1: Ja.
0: Deze hier, Damon Albarn, stond laatst op zijn Amerikaanse tour.

0: The Strokes, ook toffe jongens, die zich al eens politiek durven uitspreken. Vorige week hadden we het nog over de verjaardag van het nummer Smells Like Teen Spirit.
1: Ja.
0: Vorige week donderdag werd dat 35 jaar.
1: Wauw.
0: En dat stond op het album Nevermind van Nirvana. En dat wordt vandaag 35 jaar.
1: Woehoe!
0: Dus 35 kaartjes, we gaan die ergens gaan zoeken in de winkel. En ik bedank natuurlijk ook Kurt, Chris en Dave voor het fantastische nummer.
1: Landen.

0: is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent FM.
2: Een heel goede avond, het is 6 uur en er staan 5 files op onze Vlaamse snelwegen waar u meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat nog steeds richting Antwerpen op de A12. Tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord verlies je 21 minuten. Op de E17 dan tussen Park in Kruibeke en Antwerpen-West nog eens 11 minuten. Op de ring rond Antwerpen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legerellelaan 19 minuten. En richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 13 minuten. Op de ring rond Brussel dan nog op de buitenring tussen Wezenbeek en Diegem-Woluwelaan verlies je nog eens 15 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
3: Dank je, Elias.
4: Avondblok.
3: En we gaan nog een uurtje verder gaan, want het is 6 uur nog tot 7 uur. En deze draai ik speciaal op aan Ed Sheeran.
4: Elias Lauwers en

0: Dancing to the jailhouse rock. Dancing to the jailhouse rock. Zo goed.
1: Ja, moet ik eigenlijk vertellen wat dat nummer heet en van wie het is?
0: The King of Rock and Roll.
1: The King of Rock and Roll. Elvis Presley natuurlijk. Dat nummer blaast vandaag 69 kaartjes
0: maar
1: uit.
0: Maar hoezo?
1: Dat is een mooie leeftijd.
0: Dat is heel mooi.
1: Was ooit de teamsong van een film waarin hij ook de hoofdrol speelde, een gevangene.
0: Ik wist niet dat hij ooit acteur was. Voilà. Voilà, dat hebben we ook bijgeleerd.
1: En wist je dat Michael Kiwanuka een droevige periode achter de rug heeft?
0: Oh, ik had gelezen.
1: Ja, hij heeft begin dit jaar een hartinfarct gekregen. Maar toch is hij muziek blijven maken. Er komt zelfs een nieuw album uit. Dus over, ja, over veerkracht gesproken, hè?
0: Sterk.
1: He's a hero.
0: He is. My hero. My hero now.

fine.

0: En we zijn wakker. Tom Morello met Date Night. Ja.
1: Voilà. Ik ben jaloers.
0: Blijkbaar is niet iedereen even wakker.
1: Nee, hij heeft het over mij. Nee, ik wou nog zeggen eigenlijk over dat nummer, dat is Tom Morello, maar dat is ook met zijn zoon, Roman Morello.
0: Juist, ja.
1: En weet je hoe oud dat Roman Morello is?
0: Hoe oud?
1: Die jongen is 15 jaar en hij heeft een job.
0: Mo. Wat is hier jaloers. Maar is dat dan... Nu is hij 15 jaar of toen dat nummer uitkwam?
1: Nee, hij is nu 15 jaar en dat is een nieuw nummer, dat is een nieuw album. En dus die jongen gaat mee op tour en zo met zijn vader. Tof, hè? Zo'n vader had een jobkans.
0: Heel leuk. Nepotisme. Nee.
1: Het is wel echt nepotisme, maar als je het zo hoort, hij kan precies toch wel een aardig stukje.
0: Hij kan er wel wat. Ik ben op zijn Instagram eens aan het kijken. Het is echt een jonge gast, inderdaad.
1: Jouw kruisje staat het niet in zijn bio ook? Van, ik speel gitaar bij mijn papa in het Engels.
0: I play guitar staat gewoon bij. Ja.
1: En ook niet dat hij toert. Ik had dat, denk ik, vandaag zien passeren.
0: Nee.
1: Nee, oké. Okay. Maar kijk, leuk voor Roman.
0: Heel leuk voor hem. Bol.
1: Bon, iets anders heel, heel belangrijk.
0: Ja, we hebben jouw mening weer nodig.
1: Ja, inderdaad.
0: Het is weer tijd voor Cool of Cringe. Mm-hmm. Elke week droppen wij een stelling en dan aan jou om ons te laten weten of het cool of cringe is.
1: Ja.
0: Ik stel voor dat we... Laat het ons weten, liever via de Instagram-pagina. Hij staat hier al klaar bij mij open. Ja. Van Urgent FM.
1: Ja, je mag een berichtje sturen of een voiceberichtje achterlaten. Oortjes gespitst, want hier is hij.
2: Voiceberichten langer dan 2 minuten versturen. Cringe of cool? Laat het ons weten.

0: Kurt Cobain, my favorite. Met Rolling with the Flow. Elias, hoe is het op de baan? Hoe rolt het daar?
1: Het rolt heel goed, want er staan nog 5 files op onze Vlaamse snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file, die staat nog steeds richting Antwerpen. Op de A12 tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord, 21 minuten extra daar. En op de E17 tussen Park en Kruibeek en Antwerpen-West, 11 minuten. Op de ring rond Antwerpen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legerellelaan, 19 minuten extra. Richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 13 minuten. Op de ring rond Brussel dan nog op de buitenring tussen Wezenbeek en Diegem-Woluwelaan, 15 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Dank u.
2: Avondblok. Elias Larousie.

0: Ja, kunnen we allemaal al jaren meezingen natuurlijk, omdat ze heel veel oude muziek hebben.
1: Mm-hmm.
0: Onze vrienden van The Killers. Maar Brendan Flowers, de frontman himself, heeft aangekondigd dat er een nieuw album uitkomt. Het had een naam, dat ben ik even kwijt. Maar hij zei, we've got some titles floating around.
1: Ja, maar heeft hij gezegd, we've got some titles floating around, of zei hij, er komt een nieuw album?
0: Titles for the album.
1: Oeh.
0: Ja. Kijk er naar uit.
1: Ik ook.
0: Maar naar dit heb ik natuurlijk veel meer uitgekeken. Cringe of cool.
1: Cringe of cool.
0: Ja, en deze keer hadden we het over voiceberichten.
1: Voiceberichten.
0: Dat is iets nieuw, hè? Dus een tijdje.
1: Dat klonk zo boemel. Dat is iets nieuws. Dat heb ik niet gekend vroeger.
0: Dat is iets nieuws dat de juicht doet, hè? dat is niet meer... Allee, dat is toch sinds een jaar of drie, hè, dat gedaan wordt? Nee?
1: Voiceberichten?
0: Maar dat mensen dat echt zijn beginnen gebruiken.
1: Ik gebruik dat al heel lang. Al echt sinds ik zo echt een typische tiener middelbaar stuurde wij voiceberichten naar elkaar.
0: Maar ik niet. Maar goed, wat?
1: Goed,
0: het is ons verhaal niet, hè?
1: Het gaat dus over voiceberichten langer dan 2 minuten die versturen. Want ja, als je ze krijgt, ja, daar kan je zelf niets aan doen. Maar ze versturen, is dat cool of is dat cringe?
0: Ja.
1: Zometeen gaan we het over onze eigen meningen hebben. Mm-hmm. Maar we hebben ook een mening binnengekregen via de Urgent Instagram-pagina. Die komt van Abdel, die is 21 jaar, uit Merelbeke-Melle. Die zegt dit.
2: Lang duurt, zeker omdat veel vrienden van mij zo lang spreken. En dan moet ik oftewel zo lang wachten. Zeker als dat langer dan 1 minuut is. Of ik moet dan nog een keer op maal 2 doen, dus dat kost allemaal veel moeite. Dus ik ben er absoluut tegen, maar er is echt 1 uitzondering. Als dat over een belangrijk onderwerp gaat, of dat er tea is. Dus dat zijn de enige 2 uitzonderingen waar ik dat door de vingers kan zien. Al de rest ben ik absoluut tegen.
1: Oké.
0: Oké.
1: Dat is duidelijk.
0: Zie ook iets van onze generatie.
1: Van onze generatie, duidelijk. Ja, het is een Gen Z'er.
0: Ja.
1: Ik ben het er wel mee eens. Ik vind het altijd wel een gedoe.
0: Ja, plus, je kunt ook niet... Sorry, ik heb je onderbroken.
1: Nee, doe maar gerust.
0: Maar kijk, bijvoorbeeld, dat gebeurt dan met een voicebericht. Je zit ernaar aan het luisteren en iemand zegt iets tegen u en je moet erop...
1: Voilà.
0: En dan moet je gaan terugspoelen en...
1: Ja, je moet sowieso dan alleen gaan, een plekje gaan zoeken om dat dan te kunnen beluisteren. Want je weet niet wat hij gaat zeggen ook.
0: Mm-hmm.
1: Dus, maar als het echt belangrijk is, of het is echt die dat je echt in zinnen, in taal moet horen,
0: ja.
1: Dan is het wel oké.
0: Maar dat is iets anders. Als je echt een verhaal aan het vertellen bent van ik heb vandaag die gezien en ik weet nu dit en dan komt het verhaal, dat is leuk.
1: Ja.
0: Met een donatie, met woordspelingen, met alles erop en eraan. Ja, dan is dat leuk. Ja. Maar het is niet leuk als het bijvoorbeeld iemand is die zegt ik ben vandaag naar de winkel gegaan en ik heb dat meegebracht en daar je gaat zo dat eten moeten maken, bijvoorbeeld het avondeten of zo. En dan wordt dat in een voicebericht uitgelegd. Ik moet dat
1: iets dat je nog zo moet onthouden ook. Zo
0: voilà,
1: nog ook.
0: Ik moet dat blijven lezen 100 keer, want ik onthoud dat niet.
1: Dat is waar. Nu moet ik wel zeggen, mensen met een iPhone, als je via iMessage naar elkaar voice memo stuurt, dan wordt die nu automatisch getranscribeerd.
0: Echt?
1: Ja.
0: Oh, en ik heb enkel nog maar voice memo's ontvangen via WhatsApp.
1: WhatsApp, ja, dat is wel het meest bekende. Die heeft dat nog niet. Voilà.
0: Maar vertel nog eens, dus als je een voice memo stuurt, dan, en hoe ziet dat eruit?
1: Dat is gewoon onder die voice memo komt er tekst. Ja, ik weet niet of dat ik er...
0: Ah ja, dus het is gewoon uw bandje staan van de voice memo duurt zoveel minuutjes, dat bolletje loopt af. En daaronder staat tekst.
1: Staat er tekst, ja. Die kan je dan zo openklappen als je de volledige tekst wilt.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat maakt het alweer makkelijker, maar... ik luister, als het langer is dan 30 seconden, ga ik ook nooit op maal 1 luisteren. Altijd op maal 2 eigenlijk. Ik ben dat zo gewoon. Dat is van de studententijd.
0: Ja.
1: Maal 2.
0: Al die lessen.
1: Dat stoort toch eigenlijk.
0: Dat is toch niet moeilijk dat onze breinen volledig gefrituurd zijn?
1: We zijn het echt zo gewoon op alles in maal 2. Alles gaat te traag voor ons daarom.
0: Ja, dat is ook zo. Maar weet je wat ik er vooral altijd heel... Nu bedenk ik me dan ineens. Ik vind het heel vaak... Als je dan zo'n bericht ontvangt, dat begint heel vaak met... Ik ga het even inspreken, want dat is makkelijker. Dat is niet makkelijker. Nee. Dat is toch bijna altijd.
1: Voor de verstuurder wel, alleszins.
0: Ja, maar dat is altijd uit luiheid van de andere kant. En dan zit jij met de gebakken peren, hè, want dan moet je heel dat bericht uitluisteren, plus waarschijnlijk nog 3 keer. Omdat je het
1: ik wacht op de optie dat ChatGPT dat instant voor ons gaat samenvatten.
0: Dat kan sowieso, maar we hebben het nog niet gevonden. Onze Julia Jacqueline die heeft nieuwe muziek gemaakt en morgen komt eindelijk het volledige album uit. Ik ben er heel blij mee.

0: Queens of the Stone Age met Where the Goth Girls At. Zara, had jij een goth girl era?
1: Wel, ik ben geen gothic geweest, totaal niet.
0: Dat zeggen ze dan allemaal, natuurlijk.
1: Maar ik heb wel zo een metal fase gehad.
0: Ah, dat je vooral naar metal muziek luistert.
1: Ja, dat wel. En dan was ik wel zo...
0: Maar nooit zo geen klederdracht aangedaan.
1: Nee, maar dat was ook zoiets, dat is ook zo niet voor bij ons, hè. Allee, ja, ik weet niet, ik kwam ook...
0: Voor bij ons? Wie zijn wij dan? Wat bedoel je daarmee?
1: In Vlaanderen gebeurt dat toch niet zoveel, hè?
0: Hola.
1: Ik heb zo'n Amerikaans beeld bij zo'n scholen
0: jij...
1: waar je echt zo groepen hebt van...
0: Ben je naar de middelbare school in... Waar is het?
1: In
0: Ninove geweest? Ja. Je hebt duidelijk niet op de grote stad in het middelbaar gezeten.
1: Voilà. Ja, ik zat altijd wel op een kleine school. Ja. Dus bij ons was dat, ja, de eenheidsworst was wel vrij groot. Je viel heel snel op als je anders waart.
0: Als je anders waart, ja.
1: Dus ik was al anders genoeg met gewoon andere muziek luisteren en zo.
0: Oké.
1: Okay. Ja, nee, en jij? Ja, maar ik kan ook gewoon de bal terugkaatsen. Je lacht hier met mij, met mijn...
0: Nee, ik heb dat nooit gehad.
1: Voilà. Oké. Okay.
0: Zo Maria Iscariota hebben gehad.
1: Maar daar is nieuws over, want die gaat een fantastisch carrièrepad tegemoet, hè?
0: Ja, international. Ja,
1: international. Het zit zo, jongens. Placebo, die gaan terug op tour. Dat is een Britse band, geloof ik. Ja, Bitter Ends, denk ik. Ja, dat is een Brit. Ik weet het eigenlijk niet zo zeker. Maar dus ja, die bestaan al jaren. Al van de jaren 90, de jaren 2000. En die gaan nog een keer op tour. Een grote tour, waar heel veel mensen naar komen kijken. En die zijn zelf op zoek gegaan naar een voorprogramma. En ze zijn toevallig uitgekomen met Maria Iscariot.
0: Dat vind ik toch wel heel straf.
1: De Vlaamse Maria Iscariot.
0: Ja.
1: Want ik was laatst aan het luisteren naar Radar op Studio Brussel. En daar was dus Helena, frontvrouw, te gast. En ze wilde aan het vertellen. En ik dacht, ik denk dat het voor te lachen is. Volgens mij zit daar humor. Maar ik heb dat nu recent opgezocht en het is echt waar.
0: Maar die zingt toch in het Nederlands?
1: Ze zingt in het Nederlands, ja, dat klopt. Dus ja, de band heeft zich trouwens heeft hun zelf gevonden. En ze hebben hen gevraagd, ja, willen jullie ons voorprogramma zijn? Ze hebben ja gezegd, ze hebben eigenlijk zelfs niet op alle shows ja kunnen zeggen. En toch zei Placebo, maar kom, de dagen dat jullie kunnen, kom maar optreden bij ons.
0: Wauw.
1: Ja, dus ze gaan mee. En inderdaad, kei veel mensen verstaan daar geen hol van. Om het met de hulp te zeggen. maar ons Helena die kreeg berichtjes van heel veel fans ondertussen... dat er heel veel mensen dan Nederlands aan het leren zijn.
0: Mo.
1: Met Duolingo.
0: Nee!
1: Crazy!

0: En dat zijn dan de gillende fans, hè?
1: Ja.
0: Tijdens de tour.
1: Hoe gaat dat dan klinken? Lief klein kind van al die Amerikanen, of wat is het, Britten die dan Nederlands proberen te spreken dan?
0: Ja, dat is hilarisch, hè?
1: Dat gaat grappige dingen.
0: Ik heb dat nog vaak met de toeristen ook in het Gent waar ik werk.
1: Ja.
0: En dan proberen ze dank u wel te zeggen. Dat is, en vaak versta ik het zelfs niet.
1: Nee, spreek maar gewoon Engels.
0: Spreek maar Engels.
1: Goed, het is bijna het einde van onze show, maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Waar ik het nu met jou wil over hebben, is het nieuwe radioseizoen hier bij Urgent FM. Mm-hmm. Gisteren is die gestart, daarom dat ook onze programmatie vandaag beëindigd is. Het is, wist je, Sarah, dat het ondertussen al dit jaar de 30ste jaar op rij is

0: dat Urgent FM radio maakt.
1: 30 kaarsjes.
0: 30 kaarsjes.
1: Waarom zegt niemand dat?
0: Nee, ik was daar eigenlijk ook een beetje van geschrokken. Hoe...
1: Wordt dat hier nu niet uitbundig gevierd? Op het moment dat ik 30 jaar ben, had wel feestjes zijn.
0: Wordt dat
1: ook
0: een groot feest?
1: Ik denk het, als ik tegen dan een job heb.
0: Daar, ja. De rode draad van vandaag.
1: Ja, dat er misschien wel een keer van afgaan.
0: Allee, ik ben benieuwd of ik uitgenodigd ga zijn.
1: Bajaat.
0: Meer dan 60 radioprogramma's, gelijk elk jaar ongeveer. 7 nieuwe programma's, ook dit jaar. En als jij denkt, ik wil ook eigenlijk iets doen met radio, reportage of media, dan kan je dat gewoon doen, want zo zijn Zara en ik hier ook gestart. Mm-hmm. En dat is via de join-ins van Onderconstructie. Kan je snel uitleggen, Zara, wat Onderconstructie is?
1: Ik heb het zelf eigenlijk nooit 100% uitgepluist.
0: Het is de jongerenwerking van...
1: De jongerenwerking, ja, voilà. Dus dan kan je... om de 2 weken op maandag is er een vergadering. Daar worden alle nieuwe projectjes van de komende 2 weken besproken.
0: Workshops
1: onder andere, maar ook dingen in de studio, reporters, taakjes en zo. Er is keiveel voor iedereen.
0: Voor iedereen. En de volgende join-in is op 29 september en op 1 oktober... Dan is de volgende join-in. Dus als je dat wil, kan je zeker ook meekomen. Nu, er zijn ook bestaande programma's die terugkomen. Mm-hmm. Waaronder FOMO, een heel, heel leuke radioshow met veel muziek. Het is ook een soort van DJ-programma. En de presentator van die show, en de founder eigenlijk ook, die staat hier naast mij een beetje... een beetje te hijgen. Kom je al lopend naar hier?
2: Ja, tuurlijk, want het is heel belangrijk natuurlijk, de start van het nieuwe seizoen.
0: Ja.
2: En ik moet even komen vertellen over FOMO. En het is het nieuwe seizoen. Morgen hebben we een leuk programma klaarstaan voor jullie. Namelijk een dub DJ.
0: Oké. Okay.
2: Die even gaat komen vertellen. Eigenlijk is het niet alleen een dub DJ, die heeft al van alles gedaan.
0: Ja.
2: We gaan ook even praten over wat er gebeurt bij Charlotte Witte.
0: Nice.
1: Juist.
0: Geen probleem.
2: En ook studenten kick-off en zo. Want er is heel veel gebeurd, blijkbaar. En dan gaan we ook gewoon even kijken wat we de komende maanden gaan doen.
1: Maar dat is dan voor het hand.
0: Dat is dan voor het
1: hand.
0: Wel nog een vraag. Weet je wie dat er al komt draaien morgen?
2: Ja, dat is Joris.
0: Joris.
2: En zijn artiestennaam is Stubborn.
0: Stubborn. En die draait wat voor soort muziek?
2: Dub.
1: Dub, okay.
2: Of je gaat morgen dub en misschien ook een beetje dubstep komen draaien.
0: Alright, FOMO, vrijdag, elke vrijdag?
2: Elke vrijdag om 8 uur, tussen 8 en 10. En wij gaan altijd de week met het weekend connecten voor jullie hier op Urgent FM.
0: Voilà, ik kijk er naar uit. Ik zal vaker komen, want voor de mensen die het niet weten, ik ben soms ook presentator, co-presentator bij FOMO. Dus mij zal je daar zeker nog ook horen.
2: Sowieso.
1: Bedankt, Ruben.
2: Geen probleem.
1: Voor al die moeite.
2: Zo heb ik mijn sport ook van de week gedaan.
1: Voilà. En als laatste moeten wij afscheid nemen.
0: Ja.
1: Ja,
0: ik vond het heel leuk, Zara. Ik wil jou echt bedanken voor de voorbije weken dat we terug samen radio hebben kunnen maken. Ik vond het superleuk.
1: Ik vond het ook superleuk.
0: Superleuk. En ook aan jij, de luisteraar, bedankt dat je er zo lang bent geweest.
2: Jullie zien er superleuk uit.
0: Dank je wel, Ruben. Bedankt ook aan de afgelopen weken te luisteren naar ons. We hebben dat enorm geapprecieerd.
1: Ja, en wij gaan nu gewoon even ons leven uitvissen en dan zijn we terug.
0: Zeker wel.
1: Dus geen zorgen, het is niet tot volgende week, maar het is tot snel.
0: Tot snel. Ciao.
3: Avondblok. Elias Laroussi.

0: Yes. Ladies and gentlemen, mesdames en messieurs, dames en heren. We zijn er, Nebula FM, de effectief, de eerste radioshow. Ik ben Kobe, Charlie T, maar ik ben er uiteraard niet alleen. We hebben hier ook nog de mede-hosts. We hebben hier onder andere Lucas, Engelaid, en ook nog Joffrey, Cullen. Boys, welkom in de studio. Ook jullie eerste keer hier.
1: Yes, yes, yo, yes. Yo.
0: En hoe gaat het ermee, boys?
1: Vrij goed, leuke dag gehad. Gezonde stress voor vandaag, maar we zien het zitten. Hè?
0: Nice, nice. Hoe voelt het eraan bij jou, Lucas, hier achter de micro staan, in plaats van gewoon enkel achter de deks?
2: Oh ja, het is lang spannend geweest, hè? Maar nu is het moment er. Ik heb zin in.
0: Oké. Misschien even kort meegeven dat ook wij niet alleen hier in Nebula FM gaan ondersteunen, maar ook Gerard Jan, Phoenix, MC Phoenix en dan ook nog James Annon. Die gaan ons binnenkort hier vergezellen. Wij met Nebula FM, wij gaan hier voor jullie wat radio maken. Een beetje drum and bass, een beetje dubstep, een beetje van alles. Wat is eigenlijk voor de rest Nebula? Wij organiseren feestjes, nightlife, maar ook netwerkevents doorheen het jaar. We zijn vandaag hier voor de eerste keer in de radio.
1: Spannend,
0: een groot moment voor Nebula, maar ook voor ons eigenlijk allemaal, boys.
1: Ik denk dat de laatste dagen enorm spannend waren om alles rond te krijgen. Grafisch design, concept, contact opleggen.
2: De jingle
1: zoeken,
2: maken.
1: Ja. Echt shout-out ook naar James om die jingle zo last minute nog te kunnen maken. We zullen hem later wel nog eens afspelen. Mm-hmm. Maar het waren spannende dagen, maar we zijn blij om hier gewoon voor die eerste keer te zijn.
0: Ja, zoals gezegd, het was even kort schakelen. Hè. We hebben alles in een stroomversnelling gestoken, sprintje getrokken sinds, mogen we dat zeggen, zaterdag?
1: Ja, toch wel. Eigenlijk op korte tijd.
2: We mogen trots zijn.
0: We mogen trots zijn op wat we al even allemaal gedaan hebben. En voor de rest, we gaan ons er amuseren hè, met muziek en alles erop en eraan. Zo kunnen we even uitweiden over wat je verder kan verwachten, buiten enkel alleen drum en bass.
1: Background music.
0: Ja, ook een background track. Daar zeg je zo wat. We hebben dat ook gemaakt en ik ben hier gewoon vergeten op te zetten. Lap zeg.
1: Eerste aflevering.
0: Voilà. Ja, alle begin is een beetje moeilijk, dames en heren. Maar kijk, dat kan dan helemaal de volgende keer nog beter gaan. Luid genoeg? Stil
1: genoeg? Ik denk het wel. Laat maar gerust weten wat jullie ervan vinden als jullie aan het luisteren zijn.
0: Ja, perfect. Elke episode gaan we beginnen met een zelfgemaakte jingle. Daar starten we mee. Maar wat kan je nog verwachten? De host performances, dat zijn wij dus die een keer gaan showcasen wat we zowel in petto hebben. Guest performances, we gaan gasten uitnodigen. Dat kan zijn van jong tot oud, van chill tot hard, van klein tot groot, van dicht tot ver. Eigenlijk bijna alles kan, denk ik.
1: Ja, ik denk het wel. Zeker binnen de base culture, zoals we ook gedeeld hebben op onze socials. We willen inclusief zijn. Hè? Dat betekent, we gaan het hele base subgenre gaan betrekken. Van drum en bass, breakbeat, naar jungle, naar dubstep, zelf jump-up. Dus verwacht veel. Wij zijn bezig met een line-up op te stellen voor deze maand. En de eerste paar sessies gaan jullie ons te horen krijgen.
0: Een beetje een allesomvattend woord zal zijn, inclusief. Inclusive.
1: Klopt.
0: Klopt. Hè. Alles kan eigenlijk aan bod komen daarin. Dan even meegeven dat het ook af en toe een beetje informatief gaat zijn. Een beetje leerrijk af en toe. We kunnen wel hier en daar misschien ook de luisteraar iets bijleren. Ervaringen delen.
1: Opkomende evenementen, promo, nieuwe tracks. We zijn ook echt wel van plan om de lokale scene in België te gaan promoten. Hè. Dus als jullie ook een promotor zijn, laat gerust iets weten. Rijk uit naar ons. En als we plaats hebben, kunnen we jullie gerust eens inviten.
0: Wat toch ook nog gaat krijgen, is uiteraard nog een beetje geleuter van ons. Dat krijg je er gratis en voor niets bij. Maar vooral ook cultuur en muziek. Geen flauwe cultuur, Danny. Daar doen we niet aan mee.
1: Radio maken.
0: Radio maken. Ook geen flauwe kullen. Doen we ook niet. Hey, kullen? Dit terzijde. De woord kunstenaarsgilde is er ook vertegenwoordigd, dames en heren. Dus dat mag ook af en toe een keer de revue passeren. Lucas gaat er en ik, wij gaan hier even onze show aftrappen. We gaan er een back-to-back setje draaien, onze eerste hier in de studio. Maar nog even geduld, AUB, want...
1: Tromgeroffel.
0: Ik hoor het waarschijnlijk in de radio.
2: Ja, ik hoor het net ook, denk ik.
0: Ja, kijk, perfect. Allemaal impro eigenlijk. Maar goed, Doreen.
3: Yes, jij... hallo, goedenavond.
0: Goedenavond. Jij zit er ook heel toevallig eigenlijk.
3: Yes, op de bot. Maar dat zijn de beste.
0: Voilà, nog eigenlijk een geluk bij een ongeluk, want... Ja, er is eigenlijk dit weekend iets gepland.
3: Ja, dat klopt. Wij doen een feest in Charlatan. Onze Loud Ladies Music Release Party.
1: Where's my single ladies?
0: ja, dat is met Loud Ladies dan. Dat is hetgeen waar jij volledig achter staat, dat jij helemaal opgestart hebt. En vertel het dan een keer over aan de luisteraar.
3: Loud Ladies is eigenlijk een collectief dat ik heb opgericht 2,5 jaar geleden officieel. Wij zijn nu met 12 vrouwen in de kerngroep en wij werken eigenlijk aan de hand van ons charter, dat terug te vinden is op onze website loudladiesbelgium.be, ook terug te vinden op al onze socials, en dat zijn eigenlijk 5 punten. Super easy going dingen, zou je denken soms, maar niet altijd vanzelfsprekend. Gaande van equal pay, zero tolerance for harassment en van die dingen. Een van onze pijlers is ook inzetten op opportuniteiten creëren voor opkomend talent. Dat is iets waar we heel sterk op inzetten. Bijvoorbeeld wedstrijden organiseren voor DJ's. Nu kan ik al aankondigen dat er volgende week iets heel leuks zal verschijnen. Vanaf 1 oktober zal er een contest... Hij is er al aan het kijken op de website ondertussen.
1: Checking it out right now.
3: Ja, zo moet
0: dat. De chauffeur is er snel bij.
3: Iedereen moet naar de website gaan. Nee, maar dus... wat kan ik vertellen? Ja, onze pijler, opportuniteiten creëren. Volgende week starten we met een wedstrijd voor producers. Plug the Jack neemt daar ook aan deel. Dus we gaan een hele mooie prijs kunnen weggeven. En het is echt een shout-out van vrouwelijke producers. Of dat nu drum and bass is, of techno, of whatever. Stuur het in. Het gaat mee geweest zijn.
0: Oké, okay, nice. Ja. Dat is ook hetgeen wat je voornaamste doet eigenlijk. Hè? House, techno, meer floor to the floor, kind of, electro...
3: Progressive, melodic, voilà. Van alles.
0: Maar heel toevallig dan... Ja, wij zijn een drum and bass dubstep radioprogramma. Yes. Net nieuw vers van de pers. Hè? Maar ja. Jij gaat dan in de Charlatan niet enkel een techno in house brengen met het evenement.
3: Ons evenement is eigenlijk tot stand gekomen omwille van onze release. Wij komen nu naar buiten vrijdag met ons eigen label, Loud Ladies Music. Wij zijn met 3 releasende vrouwen en naar aanleiding daarvan gaan we dus ons feest geven. De 3 vrouwen spelen ook in de main. En in de kleine zaal moesten we natuurlijk iets anders doen. En daar dachten we, hey, misschien is het leuk om eens een drum and bass feestje te organiseren. Dus bij deze.
0: Drum and bass, dames en heren. Halleluja. In de charlatan.
3: Yes.
0: Yes, Lucas.
3: I did that.
1: Thanks. We really praise you. Wie hebben jullie eigenlijk uitgenodigd voor de drum and bass?
3: Wel, Mystic zal openen. Het is ook een beetje naar verjaardagsfeest. Dus we gaan er zeker allemaal een gelukkige verjaardag wensen.
1: Shout-out.
3: Yes. Nice. En dan daarna zal Sinoxy spelen. En dan als laatste hebben we nog Shawia Tribe. Mm-hmm. En zij gaat afsluiten. Ik denk dat ze van 4 tot 6 speelt.
1: All right.
2: Sterk.
0: Stevig nachtje drum en bass.
3: Yes.
1: Gaan we zijn, hè. Gaan we zijn, boys.
0: Wij gaan daar zijn. Doreen, wij komen af.
3: Ja, dat is keigoed. Kijk er naar uit.
0: Ja, wij ook eigenlijk. Dat maakt er ook niet elk weekend mee, drum en bass daar. Dus, nee.
1: Toch niet in de Charlotte. Daarvoor kom ik met plezier nog eens naar Gent.
0: Nice.
3: Misschien nog even belangrijk om te zeggen. Het zijn alleen ticketjes aan de deur. Ze kosten €10. Mm-hmm. En de Vlasmarkt ligt open voor de moment. Dus als je de Vlasmarkt betreedt, dan lijkt het... Oh nee, ik kan hier niet door. En ik ga... niet tot aan de charlatan geraken, maar niets is minder waar. Ga gewoon rond en dan kun je naar binnen gaan.
1: Ik denk dat de echte Gentenaars de weg naar de charla wel zullen vinden.
3: Ik hoop
1: botten gebroken of niet, ze zullen er geraken.
0: Maar als je de weg naar de charlatan niet meer vindt, dan moet je waarschijnlijk echt ver zijn. Maar dan gaat het echt ver zijn. Dan weet je niet nog dat je op deze planeet zit, pijs ik. Maar goed.
3: Nee, maar super bedankt dat we nog even een korte promo mochten maken voor zaterdag. En ik zie jullie op de dansvloer.
0: Wel, tot dan. Graag. Het was een genoegen dat je erbij was, Doreen. Nog eens een toevalstreffer eigenlijk. Ja. Maar het komt perfect uit. Dus yes. Merci.
3: Veel succes met jullie nieuwe show ook.
0: Ja, dank je. En jij nog succes met de label en de parties en de missie en alles erop en eraan.
3: Yes, merci.
0: Doe dat goed trouwens. En tot snel.
3: Yes.
0: Goed, dan even terug. Ja, Lucas en ik, wij gaan er straks een setje knallen. Wat mogen we verwachten hier met dat setje? Een keer checken, wanneer je gigantisch veel voorbereidt. Ja, het wordt een beetje zoals een impro-comedy. Het wordt eigenlijk een impro-dj-set. En een beetje van alles, hè, want we gaan van 140 tot 175 misschien nog een beetje sneller.
2: We zullen beginnen met Jungle.
0: Oeh, Jungle.
1: Ik vind dat eigenlijk wel een goed idee. Ik heb dat ook zo aangekondigd. Dus, Jungle zou nice zijn, man.
2: Ja. Wel, beginnen we met Jungle en dan zien we wat,
0: jungle dat, business,
2: we zien wat dat Kobe ervan maakt en wat we er samen van maken. Hè.
0: Een beetje dubstap, een beetje drum and bass.
2: Beetje van alles.
0: Beetje van alles.
2: Beetje waar voor, Nebula voor staat. Hè.
0: Ja, ja, klopt, klopt. Daar staan we voor. Een beetje van alles.
1: Flap it, flap it.
0: Lucas, zit jij heet en gereed
2: ja,
0: om de aftrap te geven voor onze eerste DJ-set hier? Ik zou zeggen, it's all yours en ga je gang.
1: Succes.

Kill me.

0: Yes, yes, yes, ladies and gentlemen. De DJ-set zit erop. Ook onze Nebula FM allereerste episode ook. Maar we hebben nog een paar dingen te vertellen eigenlijk. Eerst en vooral, ja, nog een keer even herhalen. Drum & Bass in de Charlatan met Loud Ladies. Belangrijk, wij gaan er zijn. Jullie ook.
1: Nu zaterdag. Koben en ik gaan er alleszins zijn. We gaan James nog overtuigen. Lucas die gaat er waarschijnlijk niet bij zijn. Ja. Maar in zijn gedachten gaat hij er wel gaat hij graag mee.
0: Altijd. Oké, nice. Dan hadden we nog ook een to-do. Belangrijker was een jingle een keer laten beluisteren. Was er nog iets, Joffrey, waar we aan moesten denken eigenlijk nu?
1: Oh ja, op zich eigenlijk niet, denk ik. Ik denk dat wij achter de schermen nog heel wat werk hebben. Wij gaan nog nieuwe jingles maken, korte stukjes. En natuurlijk zijn wij volop bezig met onze planning voor de rest van de maand en de komende tijd.
0: Ah, misschien interessant om even te vermelden dan. Zet het toevallig DJ, artiest, producer, performer, whatever. En je brengt dubstep of drum and bass. Hit us up. Wie weet, is er nog een plekje in onze kalender? Er is plek.
1: Ik zou zeggen, stuur een berichtje naar Nebula of naar een van de hosts. Angulate, Charlie T, Cullen of Annen. Mm-hmm. En dan nemen wij zo snel mogelijk contact met jullie op.
0: Ja, voilà. En dan kunnen we er voor de rest aan beginnen, jongens, aan ons seizoen. Big times. Hè? Elke week, dezelfde plaats, dezelfde locatie, dezelfde tijd. Afspraak volgende week? Wel de rest?
1: Volgende week, 21 uur.
0: We kunnen wel al aankondigen. Joffrey, jij gaat volgende week je setje brengen. Dat is de bedoeling.
1: Ik ga inderdaad volgende week draaien. Daarin ook heb ik nog iemand uitgenodigd.
0: Wie heb je dan zoal uitgenodigd om met jou back-to-back hier de draaitafels hier te bezetten?
1: In de eerste plaats ga ik natuurlijk een aantal vrienden van Lokeren meepakken. Dat is toch wel het plan. En de co-host James, die moet er natuurlijk ook bij zijn. Kunnen we samen wat Liquid en het stevigere genre van drum en bass gaan verkennen. En dan voor de week nadien, houden we dat nog geheim? Of,
0: Voor de week nadien, dat zullen we dan volgende week vertellen. Hè. Zo schuiven we telkens op. Maar dus, volgende week back-to-back, onze andere hosts, Cullen en Anon, die gaan het beste van zichzelf geven. En dan zijn we zo stilletjes aan, hè. Nog verder in tijd aan het gaan. Ik zie hier de klok hier aftellen voor mijn neus. Spannend, hè. De andere programmatoren die staan ook al klaar. De eerste keer dat we alles moeten doorgeven. Maar we hebben nog iets belangrijk, de jingle. Let's go.
1: Laatste keer.
0: Laatste keer. Tot volgende week dan, hè? Zoiets.

0: Ja, Nebula FM, jingle. Gemaakt hier eigenlijk een beetje door ons allemaal. Joffrey, Lucas,
1: zwijger mij voor.
0: James. Allemaal een steentje bijgedragen hier. Even in Ableton wat liggen prutsen of producen, zoals ze dat ook wel een keer noemen eigenlijk.
1: Even zou ik dat niet noemen. Even. Ik denk dat wij zaterdag amper gegeten en gedronken hebben.
2: Ja, we zijn hard gegaan.
1: Hard gegaan en dan uiteindelijk hebben we toch de stok over moeten dragen aan James. En die kwam dan af met deze versie. Dus ja, laat het ons weten als
0: dank
1: jullie
0: wel, James.
1: Ideeën
0: hebben,
1: trouwens, om het nog beter te maken.
0: Oeh, ondertussen hier wat gekraak hier via de micro. Goed, ja, dames en heren, het was fijn dat jullie erbij zijn. Graag tot de volgende week, want dan zijn we er weer. En dan gaan we nu stilletjes aan plaatsmaken voor de volgende. Dat is Phase 4 trouwens. Zij brengen voornamelijk techno en house, alles erop en eraan. Ja, en ze gaan u meenemen voor de rest van de avond. Ciao, kus. Arrivederci. Bye, bye. Dit was Nebula FM.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week.
3: Dit is Urgent FM.
4: 10 uur.
3: Urgent FM.

Oké. Het is weer donderdagavond. We hebben een kleine mini-vertraging opgelopen, maar from now. We hebben een DJ Brussel uitgenodigd. Wat kunnen we verwachten? Techno, deep groove, hard groove. From now, are you ready? Go for it.

cue. On. Can't stop thinking about you. On. Initiating.

action. Threat neutralized.

accepted the update. Timeline shift complete.

Zo, dit was Space4. Dankjewel voor jullie bijdrage. Het was weer een leuke avond. Geniet van jullie weekend alvast. We zien elkaar volgende week op Space4 of Urgent FM. Ciao, kus, bye, kus.